bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.

eerst. De pieptobak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden